0: Nederlands zet de tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie...

0: Maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Paus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikte de tanker de

0: door de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee nachtelijke branden in Hoofddorp en Zwanenburg en seniorencafé voor 55-plussers van start in Hoofddorp. De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor twee verschillende branden in Hoofddorp en Zwanenburg. Rond 2:50 ontstond brand bij de voordeur van een woning aan de Maria Tesselschadelaan in Hoofddorp. De brand was bij aankomst van de brandweer al geblust. De woning liep schade op. De politie doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Ongeveer een kwartier later, rond 2:55, werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Lindenlaan in Zwanenburg. Daar bleek een schutting in brand te zijn gevlogen door een houtkachel die er vlakbij stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Vrijwilligersinitiatief Zilveren Connectie organiseert dit najaar een pilot met een seniorencafé voor 55-plussers bij C-Punt in Hoofddorp. Tijdens 4 ontmoetingsavonden kunnen bezoekers in een ontspannen sfeer genieten van muziek, een drankje en nieuwe contacten. De pilot vindt plaats op 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 24 november, telkens van 8 tot 12 uur. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of het seniorencafé vanaf 2027 een maandelijks terugkerend evenement wordt. Zilveren Connectie wil 55-plussers in Haarlemmermeer met elkaar verbinden en sociale contacten stimuleren. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Frustratie over afval bij brengparkjes neemt toe en lokale kunstenaars exposeren tussen het groen in Zwaanshoek. Inwoners van Haarlemmermeer blijven zich ergeren aan afval dat naast brengparkjes wordt geplaatst. Op verschillende locaties liggen regelmatig grof vuil, huishoudelijke spullen en ander afval naast de containers. Volgens bewoners worden meldingen snel opgepakt en ruimt meer landen het afval meestal binnen een dag op. Toch vinden zij dat structurele oplossingen uitblijven. Zij pleiten onder meer voor cameratoezicht, waarschuwingsborden en strengere handhaving om vervuilers aan te pakken. De gemeente heeft op enkele locaties maatregelen genomen, zoals het plaatsen van perscontainers en kunstgras met kunstbloemen. Bewoners betwijfelen echter of deze aanpak voldoende effect heeft om de overlast terug te dringen. Van 25 juli tot en met 2 augustus staat Global Garden in Zwaanshoek in het teken van kunst en creativiteit. Ruim 40 kunstenaars van de kunstkring Haarlemmermeer presenteren hun werk tijdens de Kunstweek, waarbij kunst en natuur samenkomen. Tussen de planten, bloemen en sfeervolle tuinen zijn schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere kunstvormen te bewonderen. Bezoekers kunnen een inspirerende route door het tuincentrum volgen en stemmen op hun favoriete kunstwerk. Naast de expositie zijn er verschillende creatieve activiteiten en workshops voor jong en oud, zoals mozaïeken, schilderen en kunst maken. Op beide zaterdagen zijn de kunstenaars aanwezig voor een meet and greet. De toegang tot de expositie is gratis. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: used to be so nice.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjodorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjodorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Meer radio.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Het grootste prijsverschil aan de pomp in Noord-Holland ligt in Haarlemmermeer. En Sint-Jacobuskerk in Haarlemmerliede opent deuren tijdens Open Monumentendag. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen flink besparen door bewust een tankstation te kiezen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil binnen de gemeente kan oplopen tot ruim 20 euro per volle tank van 50 liter. Het goedkoopste tankstation staat volgens het onderzoek in Beinsdorp. Bij Tango aan de Hillegommerdijk kost een liter euro 95 2,099 euro. Daarmee is dit momenteel ook het goedkoopste tankstation van Noord-Holland. Volgens Independer loont het om vooraf de brandstofprijzen te vergelijken. Ook een tankstation in Rijzenhout behoort tot de voordeligste van de provincie. De Sint-Jacobus, de meerdere kerk in Haarlemmerliede, is een voorbeeld van een veerkrachtig erfgoed. Het monument, dat stamt uit 1837, heeft door de jaren heen veel veranderingen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog doorstaan. Dankzij de inzet van vrijwilligers blijft de kerk een bijzondere ontmoetingsplek in het dorp. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers de kerk, het historische Ipma-orgel, de tuin en de bijzondere paardenmuur ontdekken. Vrijwilligers vertellen tijdens de openstelling graag meer over de rijke geschiedenis van het monument. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot-Tunk, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Voor de Supertramp met de Logical Song.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten op deze ochtend? Nou, we hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek. Wat dacht je van Cressip, Darts, Crystal? Maar nu eerst Ilse de Lange, muziek van eigen

0: Joy de Crystal, ze komt uit Haarlem en ze zong ook Golden Days.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En dan mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Hier zijn darts.

0: Sommieux hoorde je met Dark Before the Dawn.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Het in Amerika bekende Wereldoorlog 2 Kom met de vrouw in overal werd destijds slechts 2 weken in 1 enkele fabriek in Pennsylvania getoond, totdat het in de jaren 80 werd herontdekt en wereldberoemd werd als Rosie the Riveter.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee nachtelijke branden in Hoofddorp en Zwanenburg en seniorencafé voor 55-plussers van start in Hoofddorp. De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor twee verschillende branden in Hoofddorp en Zwanenburg. Rond 13:50 ontstond brand bij de voordeur van een woning aan de Maria Tesselschadelaan in Hoofddorp. De brand was bij aankomst van de brandweer al geblust. De woning liep schade op. De politie doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Ongeveer een kwartier later, rond 13:55, werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Lindenlaan in Zwanenburg. Daar bleek een schutting in brand te zijn gevlogen door een houtkachel die er vlakbij stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Vrijwilligersinitiatief Zilveren Connectie organiseert dit najaar een pilot met een seniorencafé voor 55-plussers bij Zeepunt in Hoofddorp. Tijdens 4 ontmoetingsavonden kunnen bezoekers in een ontspannen sfeer genieten van muziek, een drankje en nieuwe contacten. De pilot vindt plaats op 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 24 november, telkens van 8 tot 12 uur. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of het seniorencafé vanaf 2027 een maandelijks terugkerend evenement wordt. Zilveren Connectie wil 55-plussers in Haarlemmermeer met elkaar verbinden en sociale contacten stimuleren. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.

0: ABBA hoorde je met Summer Night City.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Clemens die vraagt dit nummer aan. Hij heeft goede herinneringen aan dit nummer. Het was namelijk de tijd van een opbloeiende liefde met het meisje van zijn dromen. En dat meisje van zijn dromen is nu zijn vrouw. En hij was en nog steeds crazy van haar.

0: zonnebloemen. Je hoorde lief.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 2009 verlaagde de CEO van Japan Airlines zijn eigen salaris naar 90.000 euro. Nam hij de stadsbus naar werk, at hij in de kantine en kocht hij zijn pakken in de uitverkoop om zo de banen van zijn werknemers te kunnen redden.

Enrique Iglesias met Bailamos. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We hebben nog één nummer te gaan. Damiano David samen met Tyla en Now Rogers. Talk to me. Tot straks. Na het nieuws.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tunt, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Pierre Alive. Je hoorde Caro Emerald.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. In de tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je verwachten? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan ook kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Champagne, Kaoma, The Motors? Maar nu eerst Salto samen met Hugo en Jamaican Bam Bam.

0: Dat was Ludo Pega met Mambo Number 5.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Voor het Hoofddorp pop zich steeds meer als plek voor gevarieerde muziek en plaats voor entertainment. Eén keer per maand streekt hier het Meer Jazz Café neer. In de zomermaanden, als C. Hoofddorp is gesloten, is het monumentale verdedigingswerk de vaste plek voor het donderdagmiddag entertainment van My Generation. In samenwerking met zorginstelling Amstelring staat donderdagmiddag het duo Fratres geprogrammeerd met de show The Beatles and More. De broers Sylvain en Vincent Kroon brengen met viool en piano een prachtig programma vol herkenbare melodieën en tijdloze klassiekers. Gratis toegang. Adres is Hoofdweg 739 in Hoofddorp.

0: eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Frustratie over afval bij brengparkjes neemt toe en lokale kunstenaars exposeren tussen het groen in Zwaanshoek. Inwoners van Haarlemmermeer blijven zich ergeren aan afval dat naast brengparkjes wordt geplaatst. Op verschillende locaties liggen regelmatig grof vuil, huishoudelijke spullen en ander afval naast de containers. Volgens bewoners worden meldingen snel opgepakt en ruimt meer landen het afval meestal binnen een dag op. Toch vinden zij dat structurele oplossingen uitblijven. Zij pleiten onder meer voor cameratoezicht, waarschuwingsborden en strengere handhaving om vervuilers aan te pakken. De gemeente heeft op enkele locaties maatregelen genomen, zoals het plaatsen van perscontainers en kunstgras met kunstbloemen. Bewoners betwijfelen echter of deze aanpak voldoende effect heeft om de overlast terug te dringen. Van 25 juli tot en met 2 augustus staat Global Garden in Zwaanshoek in het teken van kunst en creativiteit. Ruim 40 kunstenaars van de kunstkring Haarlemmermeer presenteren hun werk tijdens de Kunstweek, waarbij kunst en natuur samenkomen. Tussen de planten, bloemen en sfeervolle tuinen zijn schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere kunstvormen te bewonderen. Bezoekers kunnen een inspirerende route door het tuincentrum volgen en stemmen op hun favoriete kunstwerk. Naast de expositie zijn er verschillende creatieve activiteiten en workshops voor jong en oud, zoals mozaïeken, schilderen en kunst maken. Op beide zaterdagen zijn de kunstenaars aanwezig voor een meet and greet. De toegang tot de expositie is gratis. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio.
5: Piet Kroes. Meerradio. Super.

0: Dat was de supertrack van deze week. Robert Morris met Cherry Blossoms.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De zogeheten Assassin Spiders uit de spinnenfamilie Argidae hebben extreem lange nekken en kaken waarmee ze andere spinnen kunnen spietsen als met een guillotine.

0: zender hoor je de zomer. Zomer.
1: Meer zomer. Meer zomer. Meer radio. Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.

0: Drop Dead hoorde je van Olivia Rodrigo.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Een activiteit die niet erg bekend is, gaat over kaarten. Ben jij verzamelaar, speler of gewoon nieuwsgierig naar trading card games en collectibles? Tijdens de Card Style Day ontdek je een breed aanbod aan trading card games, kaarten, collectibles en accessoires. Of je nu op zoek bent naar een zeldzame kaart, je verzameling wilt uitbreiden of andere verzamelaars wilt ontmoeten, het kan op Kartstaal D. Zowel beginners als ervaren verzamelaars kunnen informatie en advies krijgen. Zaterdag 18 en zondag 19 juli van 10 tot 8 uur 's avonds. Je gaat ervoor naar Schoolstraat 9B in het centrum van Nieuw-Vennep.

Je hoorde Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto, Stop Loving You. Een hele fijne dag. Mooi weer. Tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Het grootste prijsverschil aan de pomp in Noord-Holland ligt in Haarlemmermeer. En Sint-Jacobuskerk in Haarlemmerliede opent deuren tijdens Open Monumentendag. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen flink besparen door bewust een tankstation te kiezen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil binnen de gemeente kan oplopen tot ruim 20 euro per volle tank van 50 liter. Het goedkoopste tankstation staat volgens het onderzoek in Beinsdorp. Bij Tango aan de Hillegommerdijk kost een liter €95 2,099 euro. Daarmee is dit momenteel ook het goedkoopste tankstation van Noord-Holland. Volgens Independer loont het om vooraf de brandstofprijzen te vergelijken. Ook een tankstation in Rijzenhout behoort tot de voordeligste van de provincie. De Sint-Jacobus, de meerdere kerk in Haarlemmerliede, is een voorbeeld van een veerkrachtig erfgoed. Het monument, dat stamt uit 1837, heeft door de jaren heen veel veranderingen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog doorstaan. Dankzij de inzet van vrijwilligers blijft de kerk een bijzondere ontmoetingsplek in het dorp. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers de kerk, het historische Ipma-orgel, de tuin en de bijzondere paardenmuur ontdekken. Vrijwilligers vertellen tijdens de openstelling graag meer over de rijke geschiedenis van het monument. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee nachtelijke branden in Hoofddorp en Zwanenburg en seniorencafé voor 55-plussers van start in Hoofddorp. De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor twee verschillende branden in Hoofddorp en Zwanenburg. Rond 13:50 ontstond brand bij de voordeur van een woning aan de Maria Tesselschadelaan in Hoofddorp. De brand was bij aankomst van de brandweer al geblust. De woning liep schade op. De politie doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Ongeveer een kwartier later, rond 13:55, werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Lindenlaan in Zwanenburg. Daar bleek een schutting in brand te zijn gevlogen door een houtkachel die er vlakbij stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Vrijwilligersinitiatief Zilveren Connectie organiseert dit najaar een pilot met een seniorencafé voor 55-plussers bij C. in Hoofddorp. Tijdens 4 ontmoetingsavonden kunnen bezoekers in een ontspannen sfeer genieten van muziek, een drankje en nieuwe contacten. De pilot vindt plaats op 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 24 november, telkens van 8 tot 12 uur. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of het seniorencafé vanaf 2027 een maandelijks terugkerend evenement wordt. Zilveren Connectie wil 55-plussers in Haarlemmermeer met elkaar verbinden en sociale contacten stimuleren. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Oranje geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Frustratie over afval bij brengparkjes neemt toe en lokale kunstenaars exposeren tussen het groen in Zwaanshoek. Inwoners van Haarlemmermeer blijven zich ergeren aan afval dat naast brengparkjes wordt geplaatst. Op verschillende locaties liggen regelmatig grof vuil, huishoudelijke spullen en ander afval naast de containers. Volgens bewoners worden meldingen snel opgepakt en ruimt Meerland het afval meestal binnen een dag op. Toch vinden zij dat structurele oplossingen uitblijven. Zij pleiten onder meer voor cameratoezicht, waarschuwingsborden en strengere handhaving om vervuilers aan te pakken. De gemeente heeft op enkele locaties maatregelen genomen, zoals het plaatsen van perscontainers en kunstgras met kunstbloemen. Bewoners betwijfelen echter of deze aanpak voldoende effect heeft om de overlast terug te dringen. Van 25 juli tot en met 2 augustus staat Global Garden in Zwaanshoek in het teken van kunst en creativiteit. Ruim 40 kunstenaars van de kunstkring Haarlemmermeer presenteren hun werk tijdens de Kunstweek, waarbij kunst en natuur samenkomen. Tussen de planten, bloemen en sfeervolle tuinen zijn schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere kunstvormen te bewonderen. Bezoekers kunnen een inspirerende route door het tuincentrum volgen en stemmen op hun favoriete kunstwerk. Naast de expositie zijn er verschillende creatieve activiteiten en workshops voor jong en oud, zoals mozaïeken, schilderen en kunst maken. Op beide zaterdagen zijn de kunstenaars aanwezig voor een meet and greet. De toegang tot de expositie is gratis. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto. En toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Intensievere aanpak sigarettensmokkel en Wolkentheater brengt circusfeest naar AZC Hoofddorp. Op Schiphol is een proef gestart met een speciaal algoritme dat sigarettensloffen in bagage herkent. Koffers van risicovluchten worden automatisch gescand, waarna de software verdachte patronen aanwijst. Ook worden er drones en camera's ingezet om de smokkel van illegale sigaretten beter op te sporen. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 106 miljoen sigaretten, 17 ton tabak en 13 ton waterpijptabak onderschept. Volgens de douane is de handel in namaaksigaretten sterk toegenomen. Ook het combi-team Smoke, waarin douane en Fiot samenwerken, wordt uitgebreid. Tegelijkertijd nam de onderschepte hoeveelheid cocaïne toe, tot ruim 19.000 kilo, terwijl de vangst van cannabis juist flink daalde. Criminelen blijven volgens de douane voortdurend op zoek naar nieuwe smokkelroutes. Dinsdag 21 juli bezoekt Stichting Wolkentheater het AZC aan de Planeetbaan in Hoofddorp met de zomertournee Circus de Blauwe Olifant. Tijdens een kleurrijke circusdag vol theater, workshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen kinderen even alle zorgen vergeten. Ze leren onder meer jong leren, balanceren en goochelen en staan daarna zelf in de schijnwerpers. Het Wolkentheater organiseert al ruim 30 jaar activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra, zodat ze even onbezorgd kunnen spelen, lachen en dromen. De stichting is voor haar werk grotendeels afhankelijk van donaties. Meer informatie is te vinden op www.wolkentheater.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na de periode met zon ontstaat er geleidelijk aan meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden met een matige noordoostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bewegen en ontspannen bij mantelzorg en meer. En overstappen of non-stop vlucht. Mantelzorgen kan dankbaar en verrijkend zijn, maar doet ook vaak een groot beroep op je. Mantelzorg en meer organiseert wandelingen en stoelyoga voor mantelzorgers. Tijdens de wandelingen ontmoet je andere mantelzorgers, deel je ervaringen en geniet je van de natuur. De eerstvolgende wandeling voor mantelzorgers is op 17 augustus van 14:30 tot 15:30 bij het Venneperhout in Nieuw-Vennep. Voor ouders van zorgintensieve kinderen is de eerstvolgende wandeling op 19 augustus van 10:00 tot 11:30 bij Papa's Beach House in Hoofddorp. Op 27 augustus van 14:00 tot 15:30 is er een stoelyoga in wijkcentrum De Veste in Hoofddorp. Spreek je dit aan? Meedoen is gratis. Aanmelden is verplicht. Dit kan via mantelzorgenmeer.nl agenda. Op Schiphol kregen reizigers door de streekomroep, waar Meerradio deel van uitmaakt, de vraag voorgelegd: liever één vlucht van 22 uur of een reis met 4 overstappen? De reacties liepen uiteen. Sommigen kiezen liever voor een rechtstreekse vlucht. Zij vinden overstappen omslachtig en vrezen vertraging of zoekgeraakte bagage. Anderen zien meerdere overstappen juist als prettig, omdat een lange reis dan wordt onderbroken. Volgens hen zijn overstappen vaak goed geregeld en biedt de maatschappij meestal een oplossing bij gemiste aansluitingen. Een lagere ticketprijs maakt overstappen voor veel reizigers aantrekkelijk, al hangt die keuze wel af van het prijsverschil. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na de periode met zon ontstaat er geleidelijk aan meer bewolking en kan er plaatselijke regen- of onweersbui vallen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden met een matige noordoostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto. En toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Oproep om zuinig met water om te gaan heeft weinig effect. En olifantsgras rond Schiphol krijgt tweede leven. De oproep om zuinig met water om te gaan lijkt het gedrag van veel inwoners nauwelijks te veranderen. Uit een rondgang in Bad Hoevedorp en Rijsehout blijkt dat de meesten al bewust met water omgaan of hun gewoonte niet aanpassen. Sommigen letten uit gewoonte op hun verbruik, terwijl anderen vinden dat vooral bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Een enkeling zegt niet extra op water te besparen, maar zichzelf ook geen verspiller te vinden. De algemene indruk: de waarschuwing heeft vooralsnog weinig invloed op het dagelijks watergebruik. Wat 10 jaar geleden een gewaagd idee leek, is inmiddels een succes. BioBound uit Krukius verwerkt olifantsgras uit de omgeving van Schiphol in duurzaam beton. Het gras dat wordt geteeld om ganzen te weren, krijgt zo een tweede leven in fietspaden, stoepen, bankjes en bestrating. Het bio-based beton bestaat voor circa 10% uit olifantsgras en voor minimaal 80% uit gerecycled beton. Hierdoor worden afval en CO2-uitstoot verminderd. BioBound viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan en levert inmiddels duurzame betonproducten die op veel plekken in Haarlemmeer zijn toegepast. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na de periode met zon ontstaat er geleidelijk aan meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden met een matige noordoostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Intensievere aanpak sigarettensmokkel. En Wolkentheater brengt circusfeest naar AZC Hoofddorp. Op Schiphol is een proef gestart met een speciaal algoritme dat sigarettensloffen in bagage herkent. Koffers van risicovluchten worden automatisch gescand, waarna de software verdachte patronen aanwijst. Ook worden er drones en camera's ingezet om de smokkel van illegale sigaretten beter op te sporen. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 106 miljoen sigaretten, 17 ton tabak en 13 ton waterpijptabak onderschept. Volgens de douane is de handel in namaaksigaretten sterk toegenomen. Ook het combi-team Smoke, waarin douane en Fiot samenwerken, wordt uitgebreid. Tegelijkertijd nam de onderschepte hoeveelheid cocaïne toe, tot ruim 19.000 kilo. Terwijl de vangst van cannabis juist flink daalde. Criminelen blijven volgens de douane voortdurend op zoek naar nieuwe smokkelroutes. Dinsdag 21 juli bezoekt Stichting Wolkentheater het AZC aan de Planeetbaan in Hoofddorp met de zomertournee Circus de Blauwe Olifant. Tijdens een kleurrijke circusdag vol theater, workshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen kinderen even alle zorgen vergeten. Ze leren onder meer jongleren, balanceren en goochelen en staan daarna zelf in de schijnwerpers. Het Wolkentheater organiseert al ruim 30 jaar activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra, zodat ze even onbezorgd kunnen spelen, lachen en dromen. De stichting is voor haar werk grotendeels afhankelijk van donaties. Meer informatie is te vinden op www.wolkentheater.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na de periode met zon ontstaat er geleidelijk aan meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden met een matige noordoostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernemend Maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernemend Maar.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we ontvangen vandaag als gast? Welke directeur, CEO of zo, welke leider, of is het een bekende Haarlemmermeerder of een BN'er? Of misschien gewoon een vriend van de show of een vriend van Gerben Kessen, wat ben je ook allemaal? Dat is de technische man vandaag. De
5: schoonmaker.
4: Schoonmaker, vertrouwenspersoon en security.
5: Ja, klopt.
4: Maar goed, wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit op de business seats, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij, Timo Bosma. Timo, hartelijk welkom.
6: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Kijk, en het leuke is, luisteraars, we moeten Timo dus leren kennen. Wat doet hij en hoe ziet hij eruit? Nou, hoe ziet hij eruit, dat ga ik wel vertellen. Maar doe ik helemaal aan het einde, Bas. Maar ik weet dus ook helemaal niks nog van Timo. En het is de bedoeling dat hij als vriend de deur uitgaat. Nou, we gaan beginnen met de vragen, Timo. Vertel eens wat over jezelf. Hoe oud ben je?
6: Ik ben 58 jaar.
4: 58.
6: In 1967 stond mijn wiegje hier een paar blokken verderop. Dus een geboren Hoofddorper.
4: Kijk eens aan. Dus we kunnen flink de diepte ingaan met Hoofddorp en met Haarlemmermeer.
6: Ja.
4: En hoe ziet je privéleven eruit?
6: Ik heb een samengesteld gezin, dus ik ben gescheiden. En met mijn ex-vrouw heb ik een zoon en een dochter.
4: Ja.
6: En met mijn nieuwe vriendin, die heeft 2 dochters en een zoon uit haar eerdere huwelijk. En dus samen in de combinatie hebben we er 5.
4: Ja, en zijn de kinderen nog thuis?
6: Nou nee, ze zitten tussen de 18 en de 24. Dus die waaien gelukkig allemaal, het gros waait uit.
4: Goed zo.
6: En ik hoorde, natuurlijk, dat hoort er zo bij.
4: Ja, daar kan ik je in een volgende uitzending nog heel veel over vertellen. Trouwens, mijn naam is Rick Claus en ik ben uw gastheer vandaag. En dit is voor mij natuurlijk vrijwilligerswerk, tijdverdrijf, pensionado bestaan. Maar ik vind het de partij leuk. Maar we gaan vandaag Timo beter leren kennen. En Timo, wat voor opleiding heb je genoten? Je bent opgegroeid in Hoofddorp. Daar heb je, lyceum hier gedaan?
6: Oh, ik heb echt heel veel scholen. Ik heb echt een marktonderzoek gedaan. Ik heb veel scholen bezocht. Ja. Zowel verschillende basisscholen als verschillende middelbare scholen.
4: Ja.
6: Begon op de Jozefschool, toen naar de Flamingo. Toen naar het Hageveld gegaan.
4: Hageveld, Heemstede al.
6: Heemstede, VWO. Ja. Maar toen werd ik ziek en toen mocht ik niet dubleren. En toen ben ik maar naar 2 MAVO gegaan. Klein sprongetje.
4: Ja.
6: 3 jaar lang feest gevierd natuurlijk met een VWO-advies op de MAVO. Toen de HAVO, toen het VWO op het Haarlemmer Lyceum. En toen toch maar naar de HEO gegaan.
4: Ik ben blij dat het een kort lijstje is. Ja, ga vooral verder. Welke opleiding hebben we nog niet gehad?
6: Nee, toen was ik ook wel rond. Ik denk van, ik ben eigenlijk wel klaar met school. En toen ben ik even voor mijn nummer in militaire dienst gegaan. En toen ben ik aan het werk gegaan.
4: Kijk eens aan. En laten we het daar maar over beginnen. Laten we maar even je cv nog verder doornemen. Wat voor werk ben je als eerste gaan doen?
6: Ik ben begonnen als valutahandelaar. Voor een Braziliaanse handelsbank. De Banespa, Banco de Estado de São Paulo. Heel klein bankje. Ze had 1 klein kantoortje in het WTC in Amsterdam. Het werk stelde daar niet zoveel voor. Maar een valutamakelaar merkte mij op. En nodigde mij uit om voor hun te komen werken.
4: Ja.
6: En dat heb ik een aantal jaren met heel veel plezier gedaan. Dat is, ik durf als ik terug te kijken op mijn carrière, eigenlijk te zeggen, dat was eigenlijk een van de leukste banen die ik ooit heb gedaan.
4: Maar toen was je een jaar of?
6: Begin 20.
4: Oh. En waar woonde je toen?
6: In die periode woonde ik ook alweer in Hoofddorp.
4: Oh, oké. Okay.
6: Ja, dus okay. Ik ben heel even tussenuit geweest in Amsterdam.
4: Ja.
6: Toen ik ging studeren en in militaire dienst. Maar de wedden, dus het salaris in militaire dienst, viel slecht te combineren met de woning op het Leidseplein.
4: Ja. Maar dus, het enige wat ik terug kan vinden over jou op internet is toch wel die periode op het Leidseplein.
6: Ja, dat
4: heb ik ook wel. Je schijnt daar in meerdere horecagelegenheden gesignaleerd te zijn.
6: Ik heb wat voetstappen achtergelaten. Ik zal dat zeker niet ontkennen.
4: Ja. Nou goed, naar de valuta. Wat ging je dan?
6: Valuta's. Ik ben toen in financials blijven hangen. Ik heb een tijd op de optiebeurs gewerkt. En Toen een complete carrière switch gemaakt. Eigenlijk een beetje gedwongen doordat ik zou eigenlijk naar het buitenland gaan. En die relatie liep stuk. En toen zat ik thuis denk, oh, en wat nu? Keerpunt in het leven.
4: Ja.
6: En toen heb ik ook om weer de link naar de horeca. Daar ben je tenslotte fan van. In een bar in een gekke bui een videolandzaak gekocht.
4: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja, dat was echt in de tijd van de videobanden.
6: Ja, in eind jaren 90.
4: Het niet op tijd terugbrengen.
6: Ja, en boetes voor het, en zelfs het gezeur om het niet terugspoelen van de videobanden en dat soort dingen.
4: Ja.
6: Toen een videotheek gekocht. Tweede videotheek geopend in Heilo erbij. Dus de ene videotheek was in Hoofddorp, de tweede was in Heilo.
5: Was dat ook Videoland?
6: Ja, ik had Videoland in Tolenburg. Op de Kruisweg zat Nico de Jong en ik heb van hem toen destijds Tolenburg overgekocht.
5: Dat was een franchise zo.
6: En ik heb daar ook in de franchise raad gezeten. Of de bedrijfsadviesraad heette dat zo mooi.
4: Kwam een Videoland niet uit Noordwijk?
6: Ja.
4: Ik weet niet hoe die winkel heette, maar ik kom zelf uit Noordwijk. Daar was ik als jongetje van 10. Maar kan je nagaan, in Noordwijk aan zee is Videoland ontstaan, hè?
6: Zo. Ja.
4: Ja, dat mag wel eens genoteerd worden, luisteraars. U wordt hier van alles op de hoogte gehouden. Maar we gaan verder met het interessante leven van Timo. Timo Bosma,
6: Toen ik de opkomst zag van het downloaden, denk ik van, het wordt tijd om uit deze handel te stappen.
4: Jij dus bent op tijd eruit gestapt.
6: In 2002 heb ik de hele boel verkocht.
4: Geen blockbuster
6: verhaal. Nee, dat is ook natuurlijk een mooi verhaal dat ze Netflix konden kopen. Ja.
4: Dus voor de luisteraars, hè? Want ja. De luisteraars zitten natuurlijk, die zitten vlak bij die radio. Sommige mensen hebben hun auto aan de kant gezet om dit programma heel goed te volgen natuurlijk. Tenminste, zeker. Gerben, hè?
5: Absoluut, ik ook.
4: Als ik nu naar buiten kijk, zie niemand rijden. Maar kan jij het beste vertellen, Timo? Heel kort even dat Blockbuster verhaal.
6: Ja, Blockbuster kreeg op een gegeven moment de kans om Netflix over te nemen.
4: Ja.
6: Maar die zagen er echt nul in die hele handel. Dat ging het helemaal niet worden. Ze hebben ze uitgelachen. Nou, en uiteindelijk is Netflix natuurlijk een miljardenbedrijf geworden. En Blockbuster bestaat niet meer.
4: Is gewoon failliet gegaan. Ja. En Blockbuster was, ik zal maar zeggen, het videoland van Amerika. Maar goed, we gaan weer terug. Dus je verkoopt je videoland locaties.
6: En denk je, ja, wat nu?
4: Ja, en, ik zou het niet weten.
6: Ja, ik eigenlijk ook niet. Maar je komt een oom tegen op een verjaardagsfeest. Die zegt van, nou, mooi moment, want ik wil stoppen met mijn bloemenwinkels in Duitsland.
4: Logisch, ja.
6: Als je een videotheek kan runnen, kun je ook een bloemenwinkel doen.
4: Tuurlijk.
6: Dus waarom niet? 4 bloemenwinkels in Duitsland gekocht.
4: Meine lieve vrienden.
6: Ja. Holland bloemen, guten Tag. Ja. Toen kwam ik daar heel snel achter dat het eigenlijk niet mijn werk was. Want je moest 's ochtends om 4 uur je bed uit om naar die veiling te gaan en dat soort dingen. En 's avonds laat kom je een keer uit Duitsland teruggereden. Ik werd daar niet vrolijk van. Dus die heb ik heel snel eruit gedaan. En toen ben ik eigenlijk weer eens een carrière switch van de financials naar de retail. Van de retail ben ik overgestapt eigenlijk naar de ICT kant.
4: Ja.
6: Voor een IT-bedrijf gaan werken. Als de developers in de Oekraïne had zitten en daar het kantoor op gang zetten. Maar ja, toen bleek al snel dat er de twee koppige eigenaren het niet helemaal goed met elkaar bedoeld hadden. Want
4: het was niet één eigenaar met twee koppen. Hè?
6: Het waren twee eigenaren. En de ene eigenaar vond dat hij wat meer recht op had van de inkomsten van de zaak dan de andere. En daar kwam ik tijdens zijn vakantie achter. Nou, dat gaf wat stress. Ik denk, nou, ik ga hem weer lekker voor mezelf beginnen. Gewoon lekker een klein zaakje. En toen ben ik in de social media gerold.
4: En welk jaar zitten we ongeveer nu?
6: Nou, dus in 2008, denk ik. 2006 een beetje, zo ergens in die orde vergroten. Toen ben ik in de social media begonnen. Dat kwam toen op.
4: Dat stond toen in zijn kinderschoenen.
6: Ja,
4: nog.
6: Dus daar heb ik allerlei cursussen in gedaan, meer verdiept. Hoe kun je social media inzetten voor je marketing? Dat een aantal jaar gedaan. Ook hier lokaal voor wat bedrijven. En toen werd ik op een gegeven moment benaderd door een jeugdvriend van mij die een executive search bedrijf heeft. En die zei van, het wordt tijd dat je het serieus werk gaat doen. Klaar met die flauwekul met de social media. Ik heb een rechterhand nodig.
4: Kijk,
6: kom voor me werken.
4: Echte vrienden.
6: Heb ik 12 jaar geleden ben ik dat gaan doen. En dat heb ik 12 jaar gedaan. Tot en met 1 januari van dit jaar.
4: Daar komen we dan zo op terug. Want we gaan even naar jouw muziekkeuze. Want het is natuurlijk belangrijk dat de luisteraar gekluisterd blijft aan deze radio-uitzending.
5: Ja, en niet zomaar.
4: En niet zomaar.
5: Een plaatje?
4: Nee, het is...
7: Ondernemend, het is de plaat waar het om gaat.
4: De plaat waar het om gaat. Ik weet niet hoe je dat zegt in Duits, maar we hebben natuurlijk een link met Duitsland, met die bloemen. Dankeschön voor die bloemen. Maar de plaat is namelijk, gaat over 99 luftballonen. Nou, uit 1983. En hier komt ze, Nena.

0: We waren bij het moeilijke woord.
1: De drones, zeg maar. Hè?
2: Ja, de Luftballons.
1: De Luftballons.
3: 99 drones.
1: Ja.
3: Drone, is dat ook in Duits? Drones?
2: Drone, ja.
3: Ik dreune dich. Maar we moeten, het is een serieus informatief programma op meer radio, dames en heren. Goed, we zitten nog steeds, hij is nog niet weggelopen, met Timo Bosma. En Timo, die vertelde net, na zijn indrukwekkende start van een nieuwe loopbaan, maar dat hij eindelijk geland was op een mooie plek. En dat die functie, die executive search.
2: Mooi, hè?
3: Timo. Would you please explain this? Wat is het?
2: Nou, de titel dekt de lading ook wel een beetje. Het is het zoeken naar de zakelijke executives.
3: Ja.
2: Dus eigenlijk het bovenste gedeelte van de internationale markt. Dus
1: C-level.
2: C-level functies met name ook. Of ook wel management functies, top management functies. Maar eigenlijk niets onder de balken en de norm.
3: Nee, maar wat mij nou dan verbaast, hè? Jij komt in die business. Dan krijg je opdrachten. Jij moet gaan zoeken voor een bedrijf. Hè? Maar je was tot zo groen als wat in die business, toch?
2: Of... de business is natuurlijk heel breed. Je hebt een stuk verkoop, de mensen die echt contact hebben met de klant. Maar je hebt ook de mensen die de kandidaten moeten zoeken.
3: Ja.
2: En dat was mijn rol. En ik ben enorm data-analytisch aangelegd.
3: Ja.
2: Ik ben altijd, mijn wiskunde was mijn sterkste vak op school, rekenen. En ik kan gewoon makkelijk en snel door databases heen kijken, de juiste queries loslaten. En daardoor was ik uitermate geschikt om door LinkedIn en andere zaken snel te doorgronden. En snel op die manier de juiste kandidaat ook boven water te trekken.
3: Ja, maar ik heb een bepaalde houding, hè, tegen, dat is even mijn persoon, hè, tegen recruitment bureaus en executive search. Het verschil gaat Timo straks ook even uitleggen. Maar dan benader jij iemand die heeft een prettige functie ergens, maar die is zeer geschikt voor die nieuwe functie.
2: Ja.
3: En dan zeg jij van, hey, ik weet wat voor jou en dan ga je op vooruit, want bla bla bla bla.
2: Mm-hmm.
3: Maar is het dan zo dat je na een jaar of drie diezelfde persoon weer benadert voor een nieuwe functie die je ergens anders hebt? Ik heb het gevoel soms wel eens dat je een beetje bestolen wordt eigenlijk van je mensen. Dat ze eenmaal in die fuik zitten en daar niet meer uitkomen.
2: Nou ja, ik denk dat je zegt ook het verschil tussen recruitment en executive search. Ja. Ik denk dat je ook dan dit punt misschien nog wel iets raakt. In executive search gaat het echt om lange termijn relaties. Het zijn niet functies die dagelijks worden vervangen. Op het moment dat ik, stel je voor, een noem een willekeurig bedrijf hier in de regio, KLM, dat die een nieuwe CEO zoekt, dan zullen ze het niet...
3: Het zit er wel in binnenkort.
2: Dat zou zomaar kunnen. Dus.
3: Naar de sneeuwstorm.
2: dan is het niet zo dat er volgend jaar weer een nieuwe CEO moet komen, het jaar erop weer een nieuwe CEO moet komen. Op het moment dat je recruitment doet en je zoekt iemand voor het facilitair bedrijf op Schiphol, daar zoeken ze elke week een nieuwe persoon. Dus daar is het veel meer bulk en rammen en veel minder ethisch. En executive search is dat absoluut niet in de orde. Want het is natuurlijk ook zo, op het moment dat je zoiets één keer doet, dat gaat de markt door, internationaal. En je snijdt jezelf in je vingers en je hebt geen werk meer.
3: Ja. Hoe heet het bedrijf? Want dat mag toch wel één keer gezegd worden?
2: Nou, dit bedrijf heet DMD. Het is ook niet in Nederland gevestigd. Het is in Dubai gevestigd.
3: En waar komt die afkorting vandaan?
2: Dat zijn de drie kinderen van de oprichter.
3: Ja? Dus Dick?
2: Nee, Daniel, David en Milene.
3: Leuk. Tot nu toe bijna alle afkortingen die we gehad hebben van bedrijven. Maar, want ik weet ze niet meer precies. Maar de helft daarvan komt van de personen of de kinderen. Gewoon de voornamen.
2: Ja.
3: Maar oké. Je gaf het al een beetje aan. Er is dus een groot verschil tussen recruitment en executive. Ja. Alleen al in het uitspreken.
1: Je hebt wat moeite, hè, met het uitspreken. Executive.
3: Ja. Maar, als je... Hoe moet je het verschil uitleggen? Is het de eredivisie of tweede divisie? En...
2: Ja, dus die parallel is al te leggen. Als je naar het sport trekt van het amateurvoetbal naar het Champions League.
3: Ja.
2: Het grappige is, mijn zoon heeft tijdens zijn studie een tijdje voor een recruitmentbedrijf gewerkt. Hier in de regio. En die is nu sinds 1 februari begonnen in mijn rol als

0: voor een D&D consulting, is hij dus executive search gaan doen. En hij zegt, ja, bij recruitment zocht ik iemand voor de HR-afdeling, die tussen de 28 en de 40 was, die binnen 20 kilometer van Amsterdam woonde en die met Word en Excel overweg kon. En dat was gewoon het stampwerk. En daar vond je er bij wijze van spreken een paar honderd. En elke keer hetzelfde rampklusje. En zijn eerste opdracht die hij bij ons kreeg, ik zeg nog steeds ons, want ik ben nog steeds betrokken bij het bedrijf.
1: Ja.
0: Ja, ging om een medisch directeur voor een private equity bedrijf in het Verre Oosten.
1: Ja, ja.
0: Dan is het zoekveld het hele Midden-Oosten, of misschien zelfs ook nog wel erbuiten.
1: Ja.
0: Of het Verre Oosten en het Midden-Oosten. En dus ja, dat is een heel ander gebeuren. En je kijkt ook naar veel meer verschillende competenties.
1: En Timo, hoe oud is je zoon?
0: Die is 25.
1: 25. En dus Timo, die. Wie deed de executive search voor deze functie? Hoe is je zoon erin beland?
0: Mijn zoon.
1: Dat is toch wel heel grappig eigenlijk, want het is geen familiebedrijf.
0: Nee, maar ja, het is wel een klein bedrijf. Een 10 man werkt er. Dus 7 partners en 3 ondersteunend.
1: Ja.
0: En toen ik aangaf dat ik ging stoppen. En dat mijn zoon een executive search was. En de eigenaar is een persoonlijke vriend van mij. En die kent mijn zoon ook al dit aan boord.
1: Ja.
0: En toen zei ik van, het is wellicht wat voor mijn zoon. Zei die van, dat lijkt mij geweldig. Want zijn zoon gaat ook in het bedrijf beginnen. Dus het is een nieuwe generatie staat eigenlijk klaar. Dus dat is heel leuk.
1: Heb je geen rekening voor gestuurd voor deze search?
0: Ik heb hem een korting gegeven.
1: Okay. Of is het no Q&A ook, hè?
0: Nee, dat doen
1: jullie niet aan.
0: Dat deden wij absoluut niet. Oh. En dat is ook een heel groot verschil tussen retained werken, dus op betalingscommissies of no Q&A. Ja. En dat is ook altijd heel makkelijk uit te leggen. Want stel je nou voor dat ik voor jou op no Q&A ga werken voor een hoofdkoffie in de studio. En Gerben zegt, ik betaal jou, ik ga retained werken. Dus stuur ik de beste kandidaat, stuur ik eerst naar Gerben door. En als Gerben hem afwijst, denk ik, oh, misschien is het nog wat voor Rick. Dus bij no Q&A is het. Dat zijn wel de boeven die echt wild om zich heen schieten. Het maakt ze niet uit, want ze moeten gewoon beuken, want ze moeten gewoon leveren.
1: Ja, ja, ja, ja. Het is een hele aparte.
0: Er zit heel veel kaf onder het koren.
1: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk aanzienlijk minder C-level mensen dan gewone mensen die je zou kunnen recruiten.
0: Correct.
2: Dus die markt is heel erg dun, denk ik.
0: Hij is niet dun, want. Kijk, de wereld is ons speelveld. Dus dat is, er is genoeg te vinden. Maar onze klanten zaten meestal ook nog eens een keer in de private equity.
2: Juist.
0: En dat is wel een hele aparte tak van sport. En daar moet je allereerst ook in thuis voelen. En je moet er ervaring mee hebben. Want dat is echt wel een heel ander spelletje.
1: Even voor de luisteraars. Private equity, wat bedoel je precies daarmee?
0: Private equity zijn investeerders. Een mooi Nederlands voorbeeld is altijd de Action.
1: Ja.
0: Die hebben een bedrijf wat staat en wat grote plan heeft in uitbreiding en daar kapitaal voor nodig heeft.
1: Bijna iedere dag een opening.
0: Ja, Basic Fit is een andere partij die onder van hetzelfde paraplu viel.
1: Ja.
0: Private Equity komt erin en die zegt, oké, wij gaan dat helemaal. Wij gaan jou helpen, we gaan er geld in stoppen. En die maken echt alles lean en mean, zoals dat heet. Die gaan echt overal kijken van, waar zit vet op de botten wat niet nodig is? Waar kunnen we processen verbeteren? Waar kunnen we processen versnellen? En door middel van hun kennis en hun kapitaalinjectie kunnen ze inderdaad die groei realiseren. En meestal doen ze dat tussen een periode van 3 tot 7 jaar.
2: En willen ze de boom.
0: En dan willen ze eigenlijk 3 tot 5 keer hun geld terugverdienen.
1: Kijk.
0: Maar de Action is een mooi voorbeeld van dat het ook anders kan. Want daar zitten ze geloof ik 14, 15 jaar in.
2: Ja.
0: En naar ieders tevredenheid, want zowel de oprichter van Action heeft zijn zakken redelijk weten te vullen. En ik ken ook de partners van The 3i die er ook heel goed aan verdiend hebben.
1: Kijk. Nou, de griep heerst, hè. En, jij bent de enige, Gerben, die nog geen griep heeft gehad.
0: Maar wacht maar.
1: We zullen je even toespreken straks. Lieve luisteraars.
2: Even een vraagje, Timo. Je haalt dan ook mensen uit het buitenland, of niet?
0: Ja, want ik werkte eigenlijk niet in Nederland. Ik heb 2 plaatsingen gedaan in Nederland en de rest is overal in de wereld geweest. Dus wij werkten voornamelijk in ook weer zo'n mooie Engelse term, de emerging markets, dus de opkomende markten. Dat was dus veel in het Midden-Oosten, dus in Dubai. Maar ook veel in Zuidoost-Azië, en Mexico, Brazilië. Dus wij werkten gewoon global.
1: En moest je dan ook daar naartoe om de kandidaten te ontmoeten? Of ging dat allemaal via
0: Teams?
1: Teams.
0: Ja.
2: Teams natuurlijk.
0: De klanten werden natuurlijk wel ontmoet. Dus de partners vliegen nog wel de wereld over. Maar ook, er was ook weer zo'n mooi voorbeeld van de corona. Dan zag je dat ook prima zonder kon, hè?
1: Dus, ja. Maar ik heb toch ook wel gehad dat met kandidaten, op mijn niveau dan, hè?
0: Mm-hmm.
1: En dan zag je ze in het echt en dan bleek ze ineens heel klein te zijn. Of heel lang. Of van voren heel netjes haar. En van achteren liepen tot helemaal daarachter door. Het geeft natuurlijk toch een bepaald beeld via Teams.
0: Tuurlijk.
1: Ik kom wel verder, maar...
0: Ja, kijk, het gaat natuurlijk wel om de algemene indruk. Maar het gaat gelukkig in dit soort functies meestal meer om de capaciteit en om het uiterlijk.
1: Ja.
0: We zullen nooit ontkennen dat uiterlijk altijd helpt in het internationale leven. In zijn algemeenheid. Maar je komt er wel achter als iemand bij wijze van spreken een dubbele hazellip en een scheve neus heeft. En op het moment in de teamsmeeting dat je denkt van ja, moet dit het boegbeeld zijn voor mijn bedrijf?
1: Ja.
0: Nou ja, weet je, dus dat soort zaken vallen inderdaad echt wel reuze mee.
1: Het gaat er ook niet om dat iedereen er perfect uitziet natuurlijk en dergelijke. Maar dat je de goede indruk hebt van degene die je gaat aannemen. Want het is dus voor lange termijn. En het zijn enorme bedragen waar het om gaat.
0: Correct.
1: Wat was de naam van jouw titel toen je daar nog aan het werk was? Bij DMD?
0: Ja, ik
1: hoe
0: heb...
1: Hoe heette jij? Hoe werd je aangesproken?
0: Ja, ik ben begonnen als researcher. Dus ja. ik deed de research van de kandidaten. En uiteindelijk ben ik doorgegroeid naar partner.
1: Oké. Okay. Ja, want we hebben hier normaal alleen maar CEO's in de uitzending. Hè? Dus de lat ligt hoog.
0: Ja, maar goed, het leuke ook is, ik werkte vanuit mijn eigen bedrijfje, verhuurde ik mezelf. Dus ik ben eigenlijk altijd zelfstandig geweest. Ik ben, de laatste 35 jaar van mijn leven ben ik eigenlijk altijd zelfstandig geweest.
1: Goed, het leuke van deze uitzending is, we gaan straks over naar de nieuwe uitdaging van Timo. Want Timo gaat iets nieuws beginnen, iets wat er nog niet is. En hij is ook nog niet begonnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we weer even naar de muziek luisteren. Want we willen niet dat u in slaap valt thuis. Of vindt u het toch wel zo interessant? Dat denkt, wat een leuke uitzending. Nou, dat is wel de bedoeling natuurlijk. We gaan nu luisteren naar Coldplay. En het begin is al. Trouble. Heb je er nog iets over te zeggen, deze plaat, Timo? Ja.
0: Troubles zijn er genoeg in het leven. En zeker als je met je secretaresse naar Coldplay gaat.
2: Jazeker. En dat je daar opeens de kisscam tegenkomt.
1: Assertief.

0: Nou, wat een heerlijke muziek. En wat lekker zo op de donderdagmiddag. En wordt herhaald op de zondag. En misschien luistert u wel via de stream of wat dan ook op een andere tijd zit. Maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat wij u gaan informeren over iemand meestal uit Haarlemmermeer. Niet de Haarlemmermeer, maar Haarlemmermeer. Want je zegt ook niet uit de Amsterdam. Dus we zitten hier met Timo Bosma. Timo Bosma. En Timo die vertelt ons bijzonder interessante verhalen. We zijn blijven steken bij Executive Search, bij de DMD-groep. Maar we gaan nu verder, want Timo heeft eigenlijk afscheid genomen. Tenminste, zit er nog een beetje in als soort adviseur.
1: Adviseur.
0: Maar nu ga je wat nieuws doen. En ik heb het geprobeerd te begrijpen. Maar je moet het echt zelf even uitleggen. Ja. Maar zodanig dat iedere hoofddorp Haarlemmermeer, de Nieuw-Verpen, iedere die zoveel honderd kernen het begrijpt.
2: Als ik thuis kom, vraag ik mijn dochter wat Timo doet.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat jij dat wel begrijpt. Ik heb.
0: Dat zei hij tegen Gerben hoor, dames en heren.
1: Ik denk dat iedereen dit wel gaat begrijpen. Een jaar of 7, 8 geleden ontstond dit idee voor dit product bij mij. Toen had ik gekeken naar de kosten om te starten. En die waren veel te hoog met alle ontwikkelaarskosten. Maar gelukkig door AI is nu de kans gekomen. Online bestellen. Met name natuurlijk rondom corona kwamen we er helemaal achter. Dat toen de winkels dicht waren, dat je online ook nog een hoop kon bestellen. En toen heeft het wel een enorme groei doorgemaakt. Maar iedereen die wel eens iets online bestelt, weet ook dat hij dan een enorme puist aan e-mails te verwerken krijgt. Op het moment dat je bestelt tot het moment dat je het geleverd hebt gekregen, en zelfs de periode daarna heb je meestal tussen de 10 en de 16 e-mails die je ontvangt van: we hebben je bestelling ontvangen, ja, we gaan je bestelling inpakken, ja, hij gaat de deur uit, hier is je factuur, hij is onderweg, we gaan bezorgd, PostNL gaat hem bezorgen, PostNL gaat je mailen, we zijn onderweg. En dan zegt PostNL, ik ben er vandaag, en dan zegt je waar je het besteld hebt, zegt hij komt vandaag. En dan zegt PostNL, ik ben geweest. En dan zegt degene waar je besteld of PostNL is geweest. Nou, noem het allemaal maar op.
0: Ja, en dus, dan krijg je ook nog de enquêtevraag daarna. Hoe vond u het fijn? Vond u het lekker? Ja,
1: prettig. Of je wilt het terugsturen. En dan moet je allerlei retourformulieren en allerlei handelingen. Nou, al met al, je mailbox ontploft. Ja. Nou, dan moet je dus of gaan automatiseren binnen je mailbox. Dat je zegt, op het moment dat het daar vandaan komt, moet automatisch naar dat mapje. Of je moet het er elke keer heen slepen. Of je gooit het gewoon meteen weg. Of je kijkt er niet meer naar. Zodat je een paar honderd e-mails open hebt staan. En je er weer belangrijke zaken mist. Die ergernis heb ik. En die hebben met mij veel meer mensen. Ik denk, dat moet te vereenvoudigen zijn. En daarvoor zijn wij een app aan het bouwen. Die is op dit moment zijn we aan het testen. Draait die. Waarmee je met een e-mailadres van ons ordert. Wij vangen alle e-mail af en zetten dat eigenlijk alleen maar de nodige informatie heel overzichtelijk binnen een app. Dus je opent je app of op je computer of op je smartphone of desnoods op een tablet of op je horloge.
0: Ja.
1: En je ziet gewoon van, oh, deze pakketjes zijn onderweg. Je kan sorteren op bezorgdatum, je kan sorteren op leverancier. Op het moment dat je het artikel klikt, kun je gewoon de factuur downloaden mocht je dat nodig hebt. Je kan de retourvoorwaarden zien, alles in één overzicht. En je e-mailbox is lekker schoon. Er staan gewoon weer belangrijke zaken in. Mocht je toch de nieuwsbrieven willen ontvangen, kan je dat aanvinken. Krijg je een apart mapje met nieuwsbrieven. Mocht je al je mails toch willen inzien, kan dat natuurlijk. Ga je naar die mailbox van ons. Dan kun je door je hele mails, al die 100 mails heen spitten. Maar je eigen mailbox is gewoon lekker schoon.
0: Ja, en dit is allemaal heel herkenbaar dus. Echt hartstikke leuk om te horen. Maar het gevoel ook van common sense, van ja, dit is logisch. Maar nou ben ik toch wel heel benieuwd, hoe dan heb je zo'n idee, dan ga je die app ontwikkelen, maar kan je dit dan ook, want je vertelt het nu in deze uitzending.
1: Ja.
0: Nou, en als je het in deze uitzending bij ondernemend maar vertelt, hè, dan weet heel Nederland het. En er zelfs ook nog Curaçao, Bonaire en
1: de digitale dranghekken staan klaar.
0: Ja. Maar hoe bescherm je zoiets? We gaan zo verder over het idee hoor. Maar
1: ja, ik heb de naam Track and Back. En want de eerste instantie was het idee van, we kunnen het pakketje traceren, alles volgen en we kunnen ze ook nog retourneren. We zagen in eerste instantie een goed verdienmodel in het kunnen retourneren van de pakketjes en daar een soort tussenpositie in innemen. Die heb ik al heel lang vastgelegd. Ik heb het bij het merkrecht ook vastgelegd. Dus bij die EU IPO. En Ja, dus wat dat betreft, het is niet te patenteren. Want het, kijkverzendingen en applicaties, dat kan iedereen. Echter, het merkrecht, en dat hebben we wel vastgelegd. En ja, alles is te kopiëren.
0: Okay,
1: maar het is ook de wet van de leidende voorsprong. We zijn er ondertussen zover mee dat we nu gewoon mee naar buiten kunnen.
0: Want de idee, ik denk dat ik het begrijp. En ik denk dat heel veel luisteraars het zeker herkennen van al die mailtjes. En waarom krijg ik bij ieder bedrijf ook nog, hoe vond u het, dit en dat? Zelfs met restaurants en met dat je denkt, ja, ik heb er wat anders doen op de dag.
1: Dus... Maar ja, je hebt er ook baat bij, hè? Want zelf als je online iets koopt... Ja. Tenminste, de meeste mensen kijken ook van, met wat voor bedrijf doe ik zaken? Wat zijn de reviews? Dus als jij met een bedrijf online iets bestelt waar je nog nooit iets gekocht hebt, dan is je van, nou, ik ga naar Klaus.nl om een bestekset te kopen.
0: Ja.
1: En dan zeg je van, hey, wat, Klaus.nl, nooit van gehoord. Wie zijn dat? En ga ik naar Trustpilot of de klant vertelt of een andere review-site? Dan zie ik, ze krijgen alleen maar 1 sterren, want ze komen hun beloftes niet aan. Of ze krijgen alleen maar 5 sterren, ze doen het geweldig. Dus het is ook wel van belang, maar je wordt er wel moe van.
0: Ja. Heb ik de mazzel met Klaus.nl. Ja. Dat meestal denken ze dat het iets met de kerstman te maken heeft. Dus,
1: ja, Santa Claus.
0: Niks aan de hand. Maar goed, natuurlijk, reviews, waanzinnig belangrijk. En jouw idee, dat is dus nu in ontwikkeling. En wanneer gaat het live? En wat gaat het kosten om daaraan mee te doen?
1: Nou, we zitten nu in de pionierstestfase. Dus we zijn met een... we hebben nu Friends... De family is toevallig deze week gestart.
0: Friends and Family.
1: De Friends gaan de komende week volgen. We zitten het laatste stukje mail, wat nog niet helemaal goed was, wat we niet in ons eigen format kregen. Zodra dat rond is, gaan we de Friends allemaal benaderen. En dan gaan we met 100 mensen echt draaien. Dan is het alleen nog zo dat je ons e-mailadres gebruikt. Dat je de mailtjes toch gewoon in je mailbox krijgt. Maar dat wij wel alles kunnen trekken en ons systeem kunnen testen.
0: Ja.
1: En wij verwachten dat met een week of 7 dat wij echt de app draaiende hebben. Dus dat de mensen niet meer in de mailbox krijgen, maar in de app krijgen. En met die testgroep gaan we dan uitbreiden naar 250. En dan, als dat allemaal vlekkeloos loopt, dan gaan we de markt op. Dus Q2 gaan we van plek.
0: En dan ga je de markt op, hè? Dus dan heb je een app die volgens jou gaat werken. En daar moet je dan reclame voor maken. Marketing. Je moet het bij de mensen onderbrengen.
1: Ja.
0: En hoe ga je dat doen?
1: Dat zal voornamelijk ook online zijn.
0: Ja.
1: Via de platformen heb je natuurlijk verschillende methodes voor. Het is of reclames op de grote websites, waar de meeste mensen komen voor hun bestellingen. Het is werken met influencers, micro-influencers. Het is reclames inkopen rondom de social media of Instagram. Binnen games. Sorry?
2: Instagram, Twitter.
1: Ja, nou, noem het dan X tegenwoordig, maar TikTok, Snapchat. Alle grote platformen.
0: En is het product ook gericht op een bepaalde leeftijdsgroep?
1: Nee, dat is het mooie. Iedereen koopt online.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk van de ouderen, de 60-plussers.
1: Ja, ook. Die hebben, kijk.
0: Het kan wel eens zijn dat het juist ongelooflijk handig is voor ze.
1: Ja, juist. Ik denk dat het juist... wij pretenderen ook eigenlijk een nieuw product te verkopen. Wij pretenderen rust te verkopen. Rust en een overzicht.
0: Oh, en, wat voelt dat goed.
1: Ja, zie je. Dan begint iemand al helemaal te glunderen. Ja. En, dus ja, het is voor iedereen geschikt. En wie je ook spreekt, die zegt van, oeh, dat zou makkelijk zijn. En het leuke ook is, het houdt niet op bij online bestellingen. We hebben daarna nog een aantal dingen erachteraan die er ook achteraan gaan komen. Jij noemde bijvoorbeeld al restaurantreserveringen. Dat is alles wil je weten. Maar ook je restaurantreserveringen verdwijnen. Als jij een restaurant, je krijgt je mailtje en dan moet je bevestigen en je moet een aanbetaling doen. En dan komen ze nog een keer erachteraan voor je allergieën. En dan komen ze een belletje van tevoren nog op. Nou, ook dat gaan we afvangen. Gaan we allemaal weer aparte zuilen voor maken. En dat gaan we ook doen bijvoorbeeld later met reizen. Dus al je reserveringen voor je auto, voor je hotels, je vliegticket.
0: Het is oneindig eigenlijk bijna als je erover nadenkt.
1: We gaan een aantal structuren aanbieden.
0: Timo is slim, hè?
2: Zeker, ja. Zeker. Nou, ik vind het echt ontzettend interessant. Dat meen ik oprecht.
0: En wat gaat het, wat gaat het dus kosten? Of gaat dat via reclameinkomsten?
1: Nee,
0: hoe werkt zoiets?
1: We gaan beginnen met een premium versie, dus zonder reclame. En daar gaan we €2,95 per maand voor vragen. Of als je het in één keer een jaar vooruit betaalt, €25. En dus dat is een mooi overzichtelijk bedrag. En dat is voor iedereen te behappen. En ja, die andere zuilen die erbij komen. Daar gaan we kijken van welke zuil wat waard is. Je kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld als je alleen de concertkaarten neemt, dat het wat minder kostbaar is, wat minder intensief gebruikt wordt. Online bestelling is natuurlijk vrij intensief. We gaan ook een overzicht maken voor al je abonnementen. Nou, dat verdien je heel snel terug.
0: Ja, want ik denk dat ik er zomaar een stuk of 5 heb die ik nooit gebruik. En gewoon niet even de moeite nemen om dat te gaan bekijken.
1: Ik denk dat het er wel meer zijn.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hij kijkt me aan van ik heb jou door, mannetje. En hoe heet het nou ook alweer? Je bedrijf?
1: Trackandback.com.
0: Trackandback.com. Ja. Nou, hey, dames en heren. Ja.
2: Misschien moet Timo nog een keer uitnodigen. Want we hebben zoveel vragen ook nog.
0: Heb jij een aandeel in dat bedrijf, in Track? Of ben jij de back?
2: Nee, ik heb er geen aandeel in. Behalve dan dat Timo.
0: Het is tijd voor de bitterbalvraag.
2: In mijn WhatsApp zit en in. Ook in mijn Facebook. Dus wat dat betreft. Nee, maar ik wou je inderdaad even onderbreken om naar de bitterballenvraag te gaan.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Ja, de bitterballenvraag. Timo, je bent hoofddorper.
1: Ja.
0: Is daar een naam voor eigenlijk, hoofddorper? Dit is als je in Egmond binnen, dan ben je een derper. En, nee,
2: dat
0: en Haarlem een mug.
2: Maar meerder, toch?
0: En, ja. Maar dit is niet een bijnaam. Het zal heus wel. Nee. We zoeken die even op.
1: Nee, die valt mij echt niet.
0: Nou, hoeft voor mij ook niet. Maar,
1: een dik trommetje?
0: Een dik trommetje, laten we het daar maar op. Ja. Nou, dat was je wel natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja,
0: hij is 20 kilo afgevallen.
1: Maar meer?
0: 30? Ongelooflijk. De vraag is, als jij, stel je hebt 1 miljoen, maar omdat jij het bent, 5 miljoen te besteden hier in Haarlemmermeer. Waar zou jij dat aan gaan besteden? En daar mag je even over nadenken, want ondertussen gaan we naar jouw derde verzoekje. De mensen willen graag ook rust in hun leven. En daarom,
2: David, dat met mooie mensen.
0: Ketta en Beautiful People. Wacht even voordat je hem start. Hoewel, laat maar doorlopen. Waarom deze plaat?
1: Ja, we zitten hier met allemaal mooie mensen. Ik denk dat sluit ook weer zo mooi aan.
0: Ik zou zeggen, staande dansen!
1: Voetjes van de voet.

0: Ja, en we hadden de bitterbalvraag. Wat zou je doen met een miljoen?
1: Dure bitterbal.
0: Miljoen? Ja. Maar in de Haarlemmermeer, wat mis je in de Haarlemmermeer?
1: Ja, de Haarlemmermeer mist een hart. En laten we dat vooropstellen. Alles klopt, maar het hart klopt niet. Je zit dicht bij Schiphol, je zit dicht bij de grote steden. De woningen zijn prima en dergelijke. Maar er zit geen ziel in het dorp. De kern is helemaal versplinterd als je door het dorp loopt. Heel hoop ramszaken en veel van hetzelfde. Er zijn nauwelijks nog authentieke winkels. Ja. Een paar van die kleine zaakjes, zoals een Oostman Optiek of zo, weet je wel. Dat zijn nog de pareltjes van het dorp. Maar voor de rest is het allemaal eenheidsworst.
0: Maar je mist ook de gezelligheid in de kern. Ja. Ik heb wel eens geopperd bij het gemeentebestuur bij de raad. Er moet eigenlijk een wethouder sfeerbeheer zijn. Net als dat ik directeur sfeerbeheer van dit programma ben. Maar dat is gewoon echt belangrijk. En dit is wat jij nu zegt, dat horen we veel meer.
1: Ja.
0: Maar goed, nu zit je daar en je hebt 1 miljoen, maar ik heb je net 5 miljoen gegeven.
1: Ja,
0: dat maakt mij niks uit.
1: Dat ga je daar... Maar het is een structureel probleem. Het is gewoon eigenlijk... De kern is verwaarloosd en er is van alles omheen geëtterd. Ja. Zou je dat ook nog recht kunnen breien? Ik ben er bang voor. Ja. Je zou bijna bij spreken het hele stukken van het dorp plat moeten... Neem maar bijvoorbeeld de Concourslaan. Dat is een redelijke straat in het centrum. Nou, vindt er wat nieuwbouw plaats. Dat heeft jaren geduurd. Maar het begin van de straat is nog een allegaartje met fietsen, de geparkeerde rare parkeerplaats. Er zit geen hart in. De kruisweg in het oude centrum is nog erger. Maak een stuk gezelligheid met een horecaterrasse en dat soort zaken. Dat hebben we allemaal niet, nergens niet.
0: Wat zo leuk is, je hebt, als je wat gaat verbouwen met je bedrijf of met je woning ook, dan kom je bij zo'n welstandcommissie terecht. En dan zitten ze echt te vergaderen over 10 centimeter iets naar links en 10 centimeter iets naar rechts. Terwijl als je ziet inderdaad wat voor puinhoop het is op sommige straten. En kijk eens bijvoorbeeld bij de hotels. Is dat nog kruisweg of weet ik wel, bij die McDonald's en dingen.
1: Ja.
0: Wat een allergaartje dat is aan hotels. En dat ziet er gewoon. De een is nog lelijker dan de ander. Zeg ik dat? Ja, dat zeg ik. Dus dat is heel jammer. Maar ook een gemeentehuis midden in de stad is natuurlijk niet een bron van gezelligheid. Kijk, de gemeentehuizen van 200-300 jaar geleden, die hadden allure en die is mooi. Maar dat wat er nu gebouwd is, het is natuurlijk, dat kan je toch van tevoren bedenken. In het weekend is dat dicht. Er gebeurt er niks.
2: Nou, het is dus sowieso een grote bouwput.
0: Er moeten dingen zijn die gezellig zijn en die leuk zijn en ook in het weekend een bruisend leven geven. Maar
1: wat had ook met dat van mij betreft ook helemaal nooit gebouwd hoeven worden. Waar ze nu zitten, hadden ze prima kunnen blijven zitten. Ze zit naast een bushalte, iedereen kan er prima komen.
0: Jij
1: parkeerplek, echt zonde van het geld.
0: En als jij het nou ook vindt, dan...
1: 100 miljoen, hè, gaan we naartoe.
0: Dan gaan we gewoon een andere bestemming zoeken.
1: Er zijn een hele hoop bitterballen.
0: Ja. Nou, dus daar zijn we ook
2: weer verzamelen.
0: Wat een goede uitzending is dit, zeg. Daar hebben we wat aan.
2: Zetten we gewoon een bus neer.
0: Timo Bosma, we zitten nog steeds met jou in gesprek. Had je vroeger trouwens een bijnaam of ooit gehad?
1: Nee, Lange.
0: Lange?
1: Kale. Ja.
0: Nou, dat laatste, u ziet hem niet hoor, maar...
1: 2 meter, kaal. Ja.
0: Ja. Ben je zo lang?
1: Ja.
0: Oh, ja. Nou, dat viel mij niet op, maar...
2: Maar wou je het over mij ook zeggen? Kale?
0: Nou, heb jij haartransplantatie gehad of niet?
2: Ik ben net...
1: Turkse kapper.
2: Gisteren naar de kapper geweest.
0: Ja.
2: Nee, gisteren niet, want het was zondag. Dan was dat zaterdag. Maar dus het is een millimeterwerk.
0: Maar Turkse kapper is vaak helemaal niet verkeerd, hè?
1: Ik bedoel de implantaten in Turkije.
0: Oh, zo bedoel je. Ja. Nou goed. Waar gaat dit over, dames en heren? We waren gebleven bij de fantastische app van Timo. Maar we zitten nu een beetje over Haarlemmermeer te praten.
1: Ja.
0: Wat mis je nog meer in de Haarlemmermeer? Of wat zou je graag willen veranderen? Want je rijdt iedere dag door de Haarlemmermeer heen.
1: Ik wandel er veel doorheen, ik fiets er veel doorheen, ik rijd er af en toe ook nog doorheen.
0: Want de bewoners, die zijn over. Ik weet van een enquête van een jaar of 4, 5 geleden, dat de bewoners in principe echt heel tevreden zijn over het leefklimaat in Haarlemmermeer. Je zit dicht bij Amsterdam, dicht bij de zee, dicht bij dat.
1: Je zit verkeerd. Qua locatie, ligging is het natuurlijk prima. Maar dan heb je uitgezonderd de mensen die hier komen wonen en dan vervolgens gaan lopen zeuren over een luchthaven. Dat vind ik ook altijd zeer bijzonder.
0: Maar, hij heeft wel een mening, hè, die Timo. Gehoord, dit wordt een leuke uitzending. Echt heel gezellig.
1: Ik ben blij dat er in ieder geval ook wat geld nu gaat in de verbreding van de Bennebroekenweg. Dat de ontsluiting van het Hoofddorp Zuid tenminste wat beter gaat worden. Want dat is natuurlijk ook een bottleneck.
0: En ik weet bij God niet, maar het zal wel richting Bennebroek zijn, die Bennebroek.
1: Nee, dat is dus, dus eigenlijk als je vanaf het Floriande zo richting de A4 gaat.
0: Ja.
1: Dat is de Bennebroekenweg, de nieuwe en oude Bennebroekenweg.
0: Ja. Ja.
1: En die is sommige stukken al vierbaans. Maar op een gegeven moment vanaf de Hoofdvaart wordt het tweebaans. En dat gaan ze nu ook gelukkig aanpakken.
0: En hoe reis je eigenlijk naar je werk?
1: Ik
0: werk thuis.
1: Ja. Ik trek een paar sloffen aan, ik ga achter mijn computer zitten of ik leg mijn iPad op mijn buik.
0: Is toch allemaal wat, het is toch allemaal wat. Lieve, lieve luisteraars, Timo Bosma, die was vandaag, nou hij is nog steeds de gast. Totdat we de deuren straks achter hem dicht doen. Maar ik hoop dat u het een informatief programma heeft gevonden. Wij in ieder geval wel. Ik zie Gerben, onze vertrouwenspersoon. Geluidstechnicus, securityman en houdt alles hier tip-top in orde. Hartelijk dank, Gerben, voor vandaag.
2: Ja,
0: Timo Bosma, hartelijk dank dat je onze gast wilde zijn.
1: Graag gedaan. En mochten de mensen geïnteresseerd zijn in de app trackandback.com... kunnen ze op de website alles in de gaten houden.
0: Oké, dit kan, hè? We zeggen dat we eruit... Ik heb niks gehoord. Goed, dit was Rick Laus. Dit was Ondernemend Maar. Heel graag tot volgende week. Goedemiddag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit...

0: hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Donderdagavond, Soulavond. Met The Funk Factory. Met Robert Hoijveld.

veel mensen die zullen het kennen waarschijnlijk van Roy Evers met Everybody Loves the Sunshine. Deze heerlijke versie van de Incognito Band. Ja, inderdaad, die had in 2006 alweer dit gemaakt. Het heerlijke pareltje. Welkom bij de Funk Factory. Het is donderdagavond zo avond. Bedankt, Martin, als jij er bent. Ja, ben jij er ook bij? Dus welkom dus weer bij wat heerlijke, lekkere zoonmuziek. Uurtje lang. De beste soul, een beetje funk van heel wat jaren geleden. Zoals 20 jaar geleden, zoals net dus inderdaad. Wat nieuwe muziek. Ja, nieuw. Ja, nieuw. Ja. Bruno Mars, die was natuurlijk vorige week in de Amsterdam Arena. Johan Cruijff Arena, moet ik wel beter zeggen. Het plaatje van gevonden. Het is een beetje lekker warm. Heel warm weer is het vandaag. Dus ik heb een beetje wel de platenkeuze wel weer voor jou een beetje uitgekozen. En nieuw ook komt er aan voor jou van Disco Bambino. Ja, zeg jou misschien niet zoveel, maar ik zag het voorbij komen bij mooie Noisy Jazz. Die was er afgelopen weekend. Nou zal ook Nile Rodgers met Chic weer wederom. En de laatste plaats dat van hem ga ik even ook voorbij laten komen zomaar dit uur. Goed, dit is ook nieuw. Dit is Norah Jones samen met Alison Russell. Really Real. Ja, dat is inderdaad helemaal Really Real.

Ja, je moet het wel blijven drinken. Only water. Dat hoor je hier zo bij de Funk Factory. Wat een heerlijke dag toch inderdaad was het zo vandaag. Wel warm, maar goed, heerlijk. Even een beetje die afkoeling toch een beetje gaan voelen nu. Een beetje, misschien sommigen ja, die net het zonnetje pas hebben denken... hé, hey, wat lekker is het eigenlijk vandaag. Ja. Welkom bij de Funk Factory. Het is donderdagavond, zo avond op meer radio. Zometeen voor jou onderweg. Ja, muziek van Lee Fields en The Expressions. Ladies, dat is volgens mij een wat oudere plaat al wel. Ik vond het wel een beetje toepasselijk voor vandaag. Maar dit is deze beste man die dus in de Johan Cruijff Arena stond. En heel veel mensen die waren blij dat hij was geweest. Het was wel heel duur, maar heel gaaf. Het is de laatste plaat van hem.

Lee Fields and the Expressions en Ladies uit 2009 daarvoor. En de nieuwe van Bruno Mars, Risk It All. Nou, een beetje risico nemen af en toe, dat is wel lekker toch, ja. Zometeen voor je onderweg, de Friend of the Show komt eraan. Welke zal dat zijn? Ja, Jonathan Jeremiah. Je hebt een heerlijke plaat gemaakt met de Metropool Orkest in 2012. Late Scene in the Sunshine, dat doe je zeker vandaag. Nog een beetje die zomerse temperatuur een beetje bij te staan. Een beetje uitstapje misschien van de zalhoek, maar wel heel erg lekker. Dit is de Bahama Soul Club. En El Rockico. Toen is ik al.

Het lekkere weer is weer in het land en de beste soul en funk helpt je door de dag. Dit is The Funk Factory met Robert Hoijveld op Meer Radio.

0: Ja, Lazin in the Sunshine, Jonathan Jeremiah. Wat een vent is dat, zegt samen met de Metropool Orkest al in 2012 trad hij ermee op. Hij was hier onlangs nog in Nederland bij Paleis Soestdijk concerten. Maar ook bij het Carré Theater, wat hij een optreden had. Heerlijk lezing in de sunshine, dat doen we inderdaad allemaal een beetje. En zometeen voor jou onderweg, Evelyn Champagne King komt eraan met Love Come Down. Oudje uit 82, maar even lekker om te luisteren. En de nieuwe dus van Now Rutgers, een disco bambino, komt eraan. Dancing Without You, na het nieuws van 7:30.
1: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

ik denk dat je wel een nieuwere versie hebt gehoord bij Maurice Gerrits afgelopen zaterdag. Ongetwijfeld. Love Come Down van Evelyn Champagne King. En, ja, of misschien bij Martin, dat kan natuurlijk ook. En afgelopen zaterdag was het dus North Sea Jazz was het. En ja, Siek was weer eens een keer op bezoek in het Rotterdamse. Voor dus de 50ste editie alweer van de North Sea Jazz. Ik ging even door de mappen heen, even kijken of er nog nieuwe platen uit was van Cheek. Nee, die niet wel. Nou, Rodgers heeft iets nieuws gemaakt. Onlangs nog met Sophie Alice Baxter. Het klinkt verdomd goed ook nog eens een keer. Dit is Disco Bobino dus, samen met Nile Rodgers.

Sabrina Stark en Follow the Sunshine hier zo bij de Funk Factory. De donderdagavond, zo avond. Daarvoor Disco Bambino, Nile Rodgers en Sophie Ellis Baxter. Dancing Without You hier zo bij de Funk. Ja, waarvan het ondertussen alweer ruim over half acht is geweest. Tegen kwart voor acht. Klein 20 minuutjes nog met lekkere beste soul, disco en funk. Ik kom er soms ook wel platen tegen die ik zelf een tijdje niet heb gedraaid. Ik probeer een beetje alles wel doorheen te krijgen. Snel dus doorgaan is dus het motto inderdaad. Zometeen voor je onderweg. Liverford 2 en Omar met Sun Goes Down van DJ Dodge 1999 remix komt eraan. Maar dit is nu eerst Natural High. And I think I'm falling in love with you. Doe zo bij de funk.

Sun Goes Down. Nou, nog niet hoor, nog twee uurtjes. Dat doen we nog even. Liverpool toe en Omar hoorde je met de Sun Goes Down. De DJ Dots remix. En daarvoor Natural High. En I Think I'm Falling In Love With You. Nou, blijf even nog bij. Zometeen nog Marvin Gaye komt eraan. Met Mercy, Mercy Me. Heb geen genade, inderdaad. Nu is even lekker oudje uit de jaren 70. Dit is Garfield Fleming. En Don't Send Me Away. Hier zo bij The Funk Factory.

Marvin Gaye en Mercy Mercy Me, hier zo bij de Funk Factory. Ja, het is een aardige, leuke programma toch zo geweest. Ondanks de warmte gaf ik een beetje de verkoeling. Zometeen, na 8 uur, hoor je Soul Kitchen met Arjen van der Tang natuurlijk. Die is er 2 uurtjes lekker bij. Die heeft ook waarschijnlijk ongetwijfeld lekkere zomersoul muziek uitgekozen die voor jouw gehoor heerlijk gaan liggen. Vond het nou leuk? Weer het uurtje even helemaal terugluisteren. Het kan misschien te snel zijn geweest met mij erbij natuurlijk. Dan kan je helemaal terugluisteren op onze website meerradio.nl. Dan klik je even op uitzending gemist. Meerradio.nl en dan uitzending gemist. Nou, zometeen dus Soul Kitchen met Arjen. En daarna om 10 uur heb je ook nog even Maurice Gerrits met Nice and Soul. Lekker afsluiten, relax de dag toekomen. Ik zou zeggen, een hele fijne donderdagavond verder. En dit is nu de Uno Mas Trio en Clear as Water.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B, disco,
0: funk,
2: 80s,
3: vintage,
4: dance classics.
5: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
6: Welcome to the Soul Kitchen.
7: Welkom to the Soul Kitchen. 2 uur lang 200% dansgenans. Maar eerst dank Robert voor een heerlijk uurtje Funk Factory.

Heerlijk gestart met Grease. Van Frankie Valli. Er zaten nog veel meer hits in die film. Ga ik later nog een keertje voor je draaien. En daarna Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En dat gaat naadloos over in Propaganda, een Duitse band. Uit de jaren 80 ook, 1985. En het mooie is dat wij dinsdag in sluimertijd de Tour Europa afmaken. Of nee, vervolgen eigenlijk met hits uit Duitsland. Nadat we Italië en Frankrijk al gehad hebben. Maar dat is pas dinsdag. Nu nog even hier in Soul Kitchen.

0: Good Times Chic. Stond vorige week weer in het Soestdijk Park. Een concert met Nile Rodgers. Dus wat er over is gebleven van Chic weet ik eerlijk gezegd niet. Ze stonden ook nog trouwens op North Sea Jazz. Dus volle agenda nog voor deze heer. En dames.
1: Soul Kitchen op Meer Radio.

toch een beetje kedeng-kedeng zich, weet je. Er zijn wel meer plaatjes of treinen gemaakt hoor, maar deze is One Way Ticket van Eruption uit de stal van Frank Varian. En die hebben we daar nog meer vandaan, onder andere Bonnie M. En het later volledig gecancelde Milli Vanilli. Who's That Girl? Hier is Madonna.

0: Net weer een nieuwe plaat uitgebracht, Madonna. Ondertussen ook wel, denk ik.
1: Soul Kitchen.
0: Precies, richting 70, 67 is ze, geloof ik. Het geeft niet, echt nog een wereldster. Zingt makkelijk nog allerlei stadions vol. Het is bijna half, dat geeft me even de gelegenheid om aan te kondigen dat we om half weer de wekelijkse zelf insdraaien. Dat is dit keer Night Shift van de Commodores. Dat was eigenlijk de eerste grote hit zonder Lionel Richie. Die heeft in 82 de band verlaten. Maar Night Shift zelf kwam uit 85. Maar nu eerst even Rolls Royce. Nee, Rolls Royce.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.
2: De Soul van Soul Kitchen.

Boogie Down, El Giro. En dan zit er weer een lekker stukje sketsang in. Die man die heeft ongelooflijk flexibel strottenhoofd. Hij kan er echt alles uithalen. En dat allemaal op de maat van de muziek. Verder met de 80-jarige groep Mai Tai uit de stal van Fluitsma en Fantijn. Waar nog veel meer uitkwam. Zoals bijvoorbeeld hun eigen hit. Maar nu even Female Intuition.

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, uit de film... Saturday Night Fever, hoe kan ik daar niet op komen? Ja, want er zijn ook meerdere plaatjes in deze uren vertegenwoordigd aan deze film. Niet overtegenwoordigd, kan nooit overtegenwoordigd zijn. Waaronder ook nog een plaatje van Cool and the Gang, maar dat is niet uit deze film. Cool and the Gang heeft wel meegewerkt naast Bee Gees en Tramps.

De US Corporation met Rock the Boat. Ik heb jou 200% dansgarantie beloofd. Daarbij kan natuurlijk de volgende artiest niet ontbreken. Hier is Stevie Wonder met Higher Ground.

0: En zo tippelen we bijna het tweede uur van Soul Kitchen zomereditie binnen. Dit was Stevie Wonder Higher Ground, dat had ik al gezegd. Nog even afsluiten met Earth and Fire Fantasy.
1: Soul Kitchen Dance Classic.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Rob Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
4: R&B, disco,
5: funk,
6: 80s.
7: Vintage,
8: dance classics.
9: You're listening to the Soul Kitchen.
1: Arjan op Meer Radio.
10: Welcome to the Soul Kitchen.
11: En dan wel de zomereditie. Het tweede uur daarvan. Buiten is het nu nog 22 graden. Het wordt 14 graden, dus ietsjes koeler.

0: Soul Kitchen. Van 8 tot 10 op Meer Radio.
1: Heb je hem gisteravond nog gezien? Onze vriend Sir Mick Jagger. Dat stond hij te balen natuurlijk dat Engeland uiteindelijk zo'n prachtige wedstrijd tegen Argentinië uit handen heeft gegeven. Ja, het is niet anders. We gaan weer door met Argentinië en Spanje.

van Charlie Watts. 3, 2, 1. Ja, dat was hem. En we gaan over van Hot Stuff naar Mr. Big Stuff. Jawel, John Knight. En hierna komt nog een Hot Stuff.

0: Soul Kitchen.
1: Ik had het je beloofd. Een blokje hot stuff, big stuff en nog een keer hot stuff, maar nu van Donna Summer.

0: Soul Kitchen.
1: Heb je nog even? Dat is even een tempootje. De Runner van de 3D Piece, meegeschreven door Giorgio Moroder. Door met ietsjes rustiger, maar wel fantastische muziek van Depeche Mode. Enjoy the Silence. De Runner doet ook weer dat je denkt aan Forrest Gump, weet je nog? Dat hij ook hele stukken van de Verenigde Staten door gaat rennen. Ik weet niet meer of dat nummertje eronder stond. Maar goed, nu eerst Depeche Mode.

Moet je nog ergens een 12 inch van hebben liggen? Hé, hey, over 12 inch gesproken. Ja, het is alweer bijna half. En wat heb ik nu voor je uitgekozen? Nou, dat is weer een damesgroep. Dit keer Sister Sledge. Het plaatje heet Got to Love Somebody. Bijna 7 minuten schoon aan de haak. Maar dat is pas een 9:30 en we hebben nog even wat tijd voor wat anders. Tot die tijd gaan we namelijk even verder met Jackson 5, Sugar Daddy.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Rob Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen. Soul Kitchen, van 8 tot 10 op Meer Radio. Soul Kitchen Vintage.

0: Soul Kitchen.
1: Ja, ik ga even een bruggetje doen. Bruggetjes, daar weet ik meestal wel mee te beginnen, maar niet mee te eindigen. Maar je hoort nou Tina Turner, Disco Inferno. Disco Inferno is van de Tramps. En net als Bee Gees, Staying Alive. En het eerste uur ook Yvonne Elliman. Allemaal uit de film

0: Soul Kitchen op Meer Radio.
1: Precies, wat ik maar wilde zeggen is dat in dit programma maar liefst ik moet eigenlijk zeggen, wie kwam er in het rijtje niet thuis? Hoort niet het rijtje thuis? De Vares, Bee Gees, Yvonne Elliman, Tina Turner, Tramps of Cool and the Gang. Nou, dat is Tina Turner.

0: zo aan het ingewikkeld voor later raadseltjes, denk ik dan maar. Ik ga het je uitleggen. Het is niet zo heel moeilijk. Maar ik moet het toch even uitleggen.
1: Soul Kitchen.
0: Want wat is het geval? Ik heb vandaag best wel veel plaatjes gedraaid die eigenlijk een herkomst hebben in... In Saturday Night Fever. En een heleboel artiesten hebben daarmee gewerkt. De Faris, Bee Gees, Yvonne Elliman, Tramps, Kool & The Gang. Alle meegewerkt. Niet alle nummers uit deze film kwamen voorbij in het programma. Maar toch, allemaal meegedraaid. Maar Disco Inferno is dan weer gespeeld door Tramps in de film. Maar Tina Turner zong het hier. Maak je goed door de Tramps hier te laten zingen met The Night The Lights Went Out in New York City. Verder met Funkin' for Jamaica, Tom Brown.

0: And the beat goes on, The Whispers. Ja, en zo komen ze een beetje aan het einde van twee uur lang zomereditie van Soul Kitchen. En Booker T en de MG's die helpt me even met een vulletje naar het nieuws van 10 uur. Want het is nu echt voorbij. Maar goed nieuws, volgende week zijn we er weer. En dan ook met een soort van speciale uitzending. Want Jeroen, het duo Dennis en Jeroen, normaal gesproken de normale Soul Kitchen doet, die komt ook langs. En we gaan samen dan een Soul Kitchen zomereditie maken. Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan uitpakken. Maar ik heb er onwijs veel zin in. Eerder kun je nog naar mij luisteren op dinsdag. Dinsdag om 9 uur heb ik samen met Bellen weer sluimertijd. En ik heb je al eerder aangekondigd in dit programma dat het een Duitse versie wordt. We doen een beetje de landen in Europa. We stemmen de muziek af op de landen die in vakantietijd door ons frequent bezocht worden. Maar deze dag sluiten we nog af. Deze Soulavond sluiten we nog af met Marie Scherts. Die gaat tussen 10 en 12 verder met Nice and Soul. Ik vond het onwijs leuk om weer te doen. Dus ik hoop je volgende week weer te horen en te zien. Heb je nog suggesties? studio@meerradio.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater. En koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

hij tikte onlangs 60 jaar aan. Ik heb het over Johnny Gill. Met natuurlijk Kenny G op die mooie saxofoon. Je hoorde My, My, My. In het begin van Nice and Soul op deze donderdagavond, Soulavond. Het mag gelijk starten met een 2 van 1. Hij is van James Brown. Straks It's a Man's World. Wie is de woman?

Nice and Soul 2 van 1 op Meer Radio.

Dat iconische album van Amy Winehouse, Back to Black, kwam uit in 2006. En er werden wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Je hoorde het hier in Night and Soul. Het prachtige Back to Black. Je kunt ze aanvragen. Studio@meerradio.nl. Dat benoem zij. Studio@meerradio.nl. Draaien wij voor jou dat hele mooie Have I Told You Lately. Je hoort Van Morrison.

1972 van het album Backstabbers hoorde jij de OJ's en Love Train hier in Nights in Seoul. Tijd om lekkere muziek te gaan draaien van Michael Kiwanuka. Zijn laatste album stamt alweer uit 2024. Hij heet Small Changes en daarvan draaien we nu de titelsong.

Hij komt uit Milaan. Op zijn 11e begon hij muziekinstrumenten te spelen. Tegenwoordig speelt hij gitaar, piano, bas en drums. En hij kan nog zingen ook. Dus dat is een mooie combi. David en Florio en het prachtige Mrs. Robinson. Lekkere nieuwe muziek op Meer Radio. Gaan wij lekker terug in de tijd met de grande dame van de soul. Oftewel Aretha Franklin. Your

Ja, in 2014 stond deze man op Pink Pop. Ik heb het over de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini. Iron Sky, wat toen nog geen gigantische hit was. Maar in 2015 kreeg deze plaat echter een volledig andere lading na de aanslag op Charlie Hebdo. En Giel Beelen besluit in zijn radioshow Iron Sky te draaien en vertaalt het refrein. We zullen stijgen boven liefde en boven haat, door deze ijzeren hemel die hard op weg is om onze geest over te nemen. Voorbij angst en richting vrijheid. Je moet het gewoon vasthouden. Je moet het gewoon vasthouden voor diegenen die mij kunnen horen. Zeg ik, wanhoop niet. De ellende om ons heen is slechts het doorgeven van hebzucht. Die tekst spreekt boekdelen voor deze verschrikkelijke situatie. Goed, je hoorde dus het prachtige Iron Sky. Paolo Nutini op meer radio. Let me

Ja, het origineel is uiteraard van Mr. Billy Joel. 1993 stond het op het album Evolution van Olita Adams. Je hoorde New York State of Mind hier in Nice and Soul. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna ben ik uiteraard nog een nieuwtje bij je terug met heerlijke muziek. Tot die tijd, de late night 12 inch van Soul to Soul, your keep on moving.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ja, van de gelijknamige James Bond film. Gladys Knight, you're the License to Kill. Nice and Soul, nog een uurtje tot aan middernacht met mooie liedjes. En dan hoort deze mooie samenwerking zeker wij. Babyface uit met Stevie Wonder. You're the How Come, How Long.

0: Ja, samenwerkingen kunnen zo mooi zijn. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Door de 4 of 5 seconds hier op Meer Radio. In 1987 kwam het album Bad uit. En daar stond dit mooie liedje op. Met gesproken intro.
1: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight.

in 1992-93 scoorde Shabaranks een behoorlijke dikke hit met deze Mr. Loverman, waarbij hij eigenlijk al jaren aan het sleutelen is aan die plaat. Het heet eerst Champion Lover en is een nummer van de Britse reggae-zangeres Deborah Glasgow. Ranks neemt het nummer nog één keer op met haar als Mr. Loverman voor het album Rappin' with the Ladies. En dat klinkt

Maar als de zangeres kort daarop overlijdt, neemt hij het opnieuw op. Dit keer als Mr. Loverman. En met Chevelle Franklin als zangeres. Chevaranxus, Mr. Loverman, hier in Nice and Soul. Met nu, Alan Clark.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ja, je zal maar gezegend zijn, hè, met zo'n stem als Wreck-n Bone Man. You're the Skin, hier in Nice and Soul. En als je het dan hebt over knappe stemmen, daar hoort zij wel zeker bij, hè. Het prachtige Warwick Avenue. You're Duffy. When

van het album Abstract Emotions. Het prachtige Almas 1986. Je hoorde de sweet mooie stem van Randy Crawford. Goed, dit is Nights in Soul. En mocht je een beetje in slaap zijn gevallen, dan gaan we je nu even wakker maken met Jackie Wilson.

Ja, muziek van Lauryn Hill. Everything is everything hier in IJs en Sol. En ja, aan alle leuke dingen komt een eind. Het is ook aan het uitzenden van hele erge fijne liedjes tussen 10 en 12. Ja, ik krijg je verlaten met de Late Night 12 Inch. Die is van een familie. Allemaal broers en zussen in één band. En dat was de familie Pearson. Luisterde naar de naam 5 Star. Je hoort de lange versie van Let Me Be The One. Ik ben er volgende week weer met de nieuwe Nice and Soul. Moet je nog de hele nacht werken, dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Ga je lekker tukken, dan wens ik je wel te rusten.

0: Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.